0: kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: De lekkerste hits van Nederland. Unity NL.
1: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen? Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest.

0: is over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro...

0: euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing some baby.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken.

0: droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen? Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen.

0: lopen en het virus gaat nu ook op twee nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bokschool Boks aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De boksschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11 tussen afrit 10 bij Alphen aan den Rijn en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt, in de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Stuur het hier. Onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bokschool Boks aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De bokschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan den Rijn en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bokschool Box aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De boksschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan de Rijn, en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom.
3: Goedemorgen, zaterdagochtend, weekend editie, koffieshow. Jouw stem, jouw lach, jouw blik. Corrie Konings en John de Wever nu.

0: Ik ben niet hip, Wesley Pons hoorde je.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de Weekend Editie Coffee Show.
0: Ja hoor, lekker. Het is weer weekend. Het is weer zaterdag. Dat betekent dat ik tot 12 uur weer bij je ben met de Weekend Editie Coffee Show. En we gaan wel maar doen, nou eigenlijk alles wat je gewoon gewend bent, hè. Ja, we gaan nog een stukje geschiedenis doen straks. Het is vandaag 26 september, wat is er allemaal gebeurd op 26 september, maar dan jaren geleden, hoor je straks verderop. De Unity NL verjaardagskalender natuurlijk. We blikken nog even terug naar de 3-2-1 van vorige week. En dan heb ik het natuurlijk over de 3-2-1 van onze eigen Unity.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Ja, die zijn gezellig, hè? Griekse nacht. Ja, Dora hoorde je.
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Het is vandaag 26 september. Ben je jarig vandaag? Nou, van harte gefeliciteerd. Alvast namens ons allemaal hier bij Unity NL. En jij viert het samen met een aantal bekende Nederlanders. De lijst is niet heel groot. Zijn er twee vandaag, twee mannen. Om te beginnen, Bart Chabot, 72 jaar geworden vandaag. Hij is geboren op deze dag in 1954. Chabot is natuurlijk dichter, schrijver en biograaf. Hij is bij het grote publiek ook bekend van zijn vele televisieoptredens en als lid van de bekende schrijvers en televisiegezelschappen. Waaronder rond onder andere Remco Kampert en Harry Moelis. En dan tot slot op de verjaardagskalender van vandaag, Hugo de Jonge. Hij is 49 jaar geworden vandaag. Geboren in 1977 in Bruinisse. Hij is politicus, hè? Ja, we kennen hem natuurlijk vooral in zijn rol als minister van Volksgezondheid. In de coronaperiode onder andere. En later minister voor Volkshuisvesting. Minister van Binnenlandse Zaken is hij ook nog geweest. En sinds 2025 is hij commissaris van de Koning in Zeeland. Hugo de Jonge ook jarig vandaag. Staat als laatste. En dan gaan we zingen voor je. Hugo.

0: Mike Pietersen, perfect voor mij. Op werkdagen en op zaterdagochtend brengen we jou helemaal op de hoogte over alles wat er gebeurd is in jouw regio. Naast dat je het natuurlijk kunt lezen op onze website unitynl.nl. Hier zijn de collega's van Centraal Plus.
1: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bokschool Box aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De boksschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan den Rijn en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude-Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: liever dan hij.
1: Veel liever dan hij. Maurice hoorde je. Straks gaan we eens even een terugblik doen naar de 3-2-1 uit onze eigen Unity NL Top 25. Wat was de top 3 van vorige week? Voordat je die vanmiddag weer hoort, om 2 uur. En deze week niet met Elmar. Nee, want die is lekker op vakantie. Maar met Rudo. Ja hoor, die telt zich vanmiddag feitje af. De 25 populairste platen van dit moment. Onze eigen Unity NL Top 25. Geheugensteuntje voor de top 3. Zometeen. Nu eerst John.

0: Ik heb jou niet nodig, Jury van Arnhem.
1: De 25 populairste platen van dit moment hoor je elk weekend in de Unity NL Top 25.
0: Jazeker, en die hoor je op zaterdagmiddag altijd met Elmar. Mr. Unity NL Top 25, op zaterdagmiddag vanaf 2 uur. En op zondagochtend hoor je hem ook nog, zondagmiddag moet ik zeggen, hoor je hem ook nog een keertje non-stop vanaf 12 uur in de middag. En Elmar die is even op vakantie, dus deze week is er wel gewoon een Unity NL Top 25. Ja, natuurlijk. Met niemand minder dan Rudo. Ja hoor. En we gaan even terugblikken naar de 3-2-1 van de afgelopen week.
1: Nummer 3.
0: Op nummer 3 vorige week. Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk.
1: Nummer 2.
0: Ja, lekker hè. Vanochtend draaide hem nog even voor je. Bachata Bailando. Django.
1: Nummer 1.
0: Ja. Net zo 1. Als de weken daarvoor staat hij daar vanmiddag nog steeds. Hoor je na 2

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times.

0: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom! Tweede gedeelte van de weekendeditie koffieshow voor deze zaterdagochtend. Lekker dat je erbij bent. Dit zijn Donnie en Robert van Hemert.

0: Dag Kimberly Fransens.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, precies. Nog een uur gaan we samen door deze zaterdagochtend heen. Wat ben je allemaal aan het doen op zo'n zaterdagochtend? Als je het leuk lijkt om gewoon eventjes contact te hebben, te laten weten wat je doet op zo'n zaterdag, stuur me gewoon even een berichtje. Misschien kunnen we elkaar een beetje volgen op Instagram of zo. En dan kunnen we gelijk even een berichtje sturen via die berichtenbox. Dan weet ik een beetje wat je aan het doen bent. Terwijl ik hier in de radiostudio zit om jou mee te nemen tot 12 uur deze ochtend. Ja, toch? Ja, lijkt me wel gezellig eigenlijk. @Emiel Scholtes. Kan je me vinden op Instagram. @Emiel Scholtes. Zometeen. Voor jou Frans Duits. Ik laat je vrij. Maar nu is het in de weekend.

0: Ik laat je vrij. Frans-Duits hoorde hier bij Unity NL. Hoe was jij vroeger in geschiedenis? Ja, was je een beetje goed in geschiedenis? Of bakte je er eigenlijk helemaal niets van? En duik je weg op dit moment als vrienden aan je vragen of je meegaat om een spel te doen of een pubquiz of weet ik het, iets waar je geschiedeniskennis voor nodig hebt? Nou, ik ga je helpen. Zometeen een beetje geschiedenis. En dan niet zomaar random, nee, de geschiedenis van vandaag. Het is vandaag 26 september. Wat gebeurt er allemaal op 26 september, maar dan jaren geleden, hoor je zometeen.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: de Edwin Evers Band. Ik meen het.
1: Met Unity.nl terug in de geschiedenis. Het is vandaag
0: 26 september. Ja, en we gaan eens een beetje terug in de tijd. Wat is er allemaal gebeurd op 26 september, maar dan heel lang geleden? Stukje geschiedeniskennis zoals we dat elk weekend met je doen. Laten we eens beginnen bij 1345. Ja, de slag bij Warns. Graaf Willem IV van Holland probeerde met een groot ridderleger het opstandige Friesland te onderwerpen. De Friezen sloegen de aanval echter vernietigend af en de graaf sneuvelde. Deze historische strijd wordt door Friese nationalisten nog steeds elk jaar herdacht als symbool van de Friese vrijheid. En dan 1944, einde van de slag om Arnhem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog mislukte operatie Market Garden definitief op deze dag. De overgebleven Britse parachutisten die dagenlang omsingeld waren in Oosterbeek, die trokken zich in de nacht van 25 op 26 september onder dekking van de Duitsers terug over de Rijn. En dan tot slot uit de geschiedenis van vandaag, 1945. Werd eens gehoord van het tientje van Liefdink. Ja, vlak na de bevrijding voerde minister van Financiën Piet Liefdink, de toenmalige minister van Financiën natuurlijk, een drastische geldzuivering door om zwart geld de inflatie tegen te gaan. Alle oude bankbiljetten werden ongeldig en de Nederlandse bevolking moest een week lang rondkomen van exact 10 gulden per persoon. Het legendarische tientje dat een begrip werd in de Nederlandse taal. Dus mocht je daar ooit eens een keer vragen over krijgen, over zoiets, dan zeg je, hey, ho, stop, dan druk je op die zoomer en dan zeg je, ik ben als eerste in dit spel. Dat is het tientje van Liefdink. Ja, dat is

0: recept. Perfecte recept, Bram Bongers hoorde je. Hey, ben jij eigenlijk een beetje op de hoogte van alles wat er gebeurt bij jou in de regio? Nee, niet echt? Nou, let op, binnen een paar minuten wel.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bokschool Box aan de Hoge Rijndijk in Leiden moet opnieuw de deuren sluiten. De gemeente heeft de sportschool voor enkele dagen gesloten nadat daar deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin september vond er bij de bokschool ook een incident plaats. Na dat incident besloot burgemeester Peter Heikoop de bokschool voor 2 weken te sluiten. Volgens de gemeente was de openbare orde en veiligheid in het geding. De bokschool mocht woensdag weer open. Nog geen dag later vond opnieuw een explosie plaats bij het pand. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een nieuw sportcentrum op Sportpark Aardegeest. Daarmee komt de vervanging van zwembad Het Wedde en sporthal De Vliethorst een stap dichterbij. De gemeente trekt een bedrag van 28,3 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van het gebouw. Donderdagavond stemde de raad ermee in om 1,5 miljoen vrij te maken voor voorbereidingen in 2027 en 2028 om zo tot een definitief ontwerp te komen. Na de afronding van dit ontwerp zal de gemeenteraad zich hierover buigen en beslissen of het resterende geld beschikbaar wordt gesteld. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het deel tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude Rijndijk aan de beurt. Een week later is de weg tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten. Nog tot vanmiddag 2 uur is de N11, tussen afrit 10 bij Alphen aan den Rijn, en het kruispunt met de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude Rijndijk in beide richtingen dicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het nog bewolkt. In de middag breekt de zon daar een beetje doorheen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Want de bergingswerkzaamheden daar houden 3 rijstroken dicht. Dat is ook het geval op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Prins Alexander. Kwartiertje vertraging op de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is

0: eentje.
1: Nog eentje. Daan van Klinken. Ja, misschien gaat het vanavond ook weer zo, hè. Als je gezellig ergens bent. Nog eentje dan. Ah, weet je, doen we nog eentje. Hé, hey, geen spijt krijgen, hè, morgen. Nee. Beloofd. Morgenochtend zijn we hier weer, hè, met z'n allen gewoon. Het is zaterdag, dat zal je niet ontgaan zijn. Lekker hoor, weekend met de weekendeditie Koffieshow. En hoe toepasselijk kan het ook zijn, hè, op deze zaterdagochtend. Dit is Sabine. Zaterdag.

Hartslag van je heupen, Mike Versteeg. Heb jij vanavond wat te doen? Of heb je zin om iets te gaan doen, maar denk je ja? Ja. Weet je, ook al is het salaris net gestort, ik moet toch een beetje mak aan doen. Ik denk dat ik gewoon maar thuis blijf. Nou, dan hoef je natuurlijk niet helemaal alleen thuis te zitten. Nee, dan kan je natuurlijk gewoon een paar vrienden uitnodigen. Ja, dan zet je gewoon wat drankjes op tafel en een paar hapjes. Nou ja, dat zijn de kosten ook niet, toch? En dan kan je gewoon een hele gezellige avond hebben. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, moet ik dat gedoe weer? Moet ik eens een Spotify-lijstje? En dan moet die muziek, want dan moet toch ook een beetje gezellig zijn? Of moet ik, wat zet ik dan aan op de achtergrond? Nou, ik heb een kleine tip voor je. Vanaf 9 uur vanavond, ook vanavond natuurlijk weer de Unity NL Party Night. Ja, de muziek voor jouw feestavond. Vanaf 9 uur vanavond weer. En misschien hoor je deze.

Gianluca. Gezellig hè, zo op zaterdagochtend. Ja, hij zit er bijna op, de weekendeditie koffieshow. Laat hem lekker aanstaan, want vanmiddag om 2 uur is Rudo hier nog met de 25 populairste platen van dit moment.

0: tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Ippenburg. Ook 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum is de rijbaan daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een maat.

Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou,

0: agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden.

0: Hij riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A13, daarna Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam voor Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: Het is een nieuwe aflevering van de Unity NL Top 25 op deze zaterdagmiddag. En die starten we met de eerste nieuwe binnenkomer voor Bas Brummelhuis.
2: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Nu
2: Rudo!
4: Unity NL.
2: Nummer

0: Bas Burmanhaus en Wondervrouw, de eerste nieuwe binnenkomer en de hekkensluiter van de Unity NL Top 25 voor deze week.
1: Dit is Rudo!
2: R-U-D-O op de radio.
0: Welkom, het is de Unity NL Top 25 voor deze zaterdag 26 september, even na tweeën. Geen Elmar vandaag, hij is op vakantie en daarom mag ik ze aftellen. De 25 populairste Unity NL hits van dit moment. Ik ben Rudo en we tellen niet alleen de grootste hits van dit moment af. Nee, je gaat ook nog wel wat tips horen en misschien is er ook nog wel ruimte voor een Unity NL klassieker. In ieder geval gaan we ons afvragen of de top 3 nog een beetje veranderd is. Vorige week op nummer 3, Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Op nummer 2 hadden we Django Wagner met

Bachata bij Lando. En op 1 was het Joey Nicolai in zijn 10e week met Tinto de Verano. Ja, de grote vraag is die top 3 veranderd? En misschien nog wel een grotere vraag, staat Joey Nicolai nog op 1 met Tinto de Verano? Je gaat het horen vlak voor 4 in een nieuwe aflevering van de Unity NL Top 25. Met natuurlijk ook de bekendmaking van de singletrack van deze week. Verder krijg je de tweede nieuwe binnenkomer en de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week op nummer 21 straks. Welke dat is, dat hou ik nog eventjes voor me. In ieder geval gaan we nu door met de nummer 24. Rio! En dat is een zakker in zijn 4e week van 20 naar 24. Rutger van Barneveld, Zomer, Strand, Zee.

Samantha Steenwijk in haar tweede week omhoog in de Unity NL top 25. Vorige week kwam ze nieuw binnen op 25 met één blik is genoeg. En nu dus door naar die nummer 23 positie. En daarvoor hoorde je een zakker van Rutger van Barneveld, Zomer, Strand, Zee 2.0. En die plaat die is eigenlijk een hit geworden doordat hij Zwoele Zomernachten scoorde. Die gaan we later ook nog een keertje tegenkomen. Kan je verklappen dat hij in ieder geval in de Unity NL top 10 staat van deze week. Maar ja, doordat dat een grote hit werd, kwam die andere plaat van hem, Zomer, Strand en Zon of Zomerzee. Nou, in ieder geval, je weet wat ik bedoel. Die ging helemaal viral ineens op TikTok. Nou, die heeft hij in een nieuw jasje gestoken in die 2.0 versie. Die hoorde hij op 24. Lang niet zo'n groot hit als Zwoele Zomernachten. Want in zijn vierde week gaat hij dus alweer op de weg terug. En is de vraag nog maar of hij volgende week nog in de lijst staat. Zometeen de hoogste nieuwe binnenkomer. Ik ga je straks vertellen wie dat is. Eerst een plaat die is blijven staan in zijn vierde week. Unity NL top 25. Ik heb het over Henk Dissel. Op nummer 22 hoor je Chansen.

week nieuw binnen in de Unity NL Top 25. Raymond Hermans en ons pakken ze niet. Hij kwam vorige week binnen op 23 en gaat nu in één keer door naar de 20ste positie. En dat is 3 plekken winst in die tweede week dus. En ervoor de hoogste nieuwe binnenkomen voor deze week. Damien van Os en Hard to Get. Oud singletrack. Over oud singletrack gesproken, dat was de volgende track ook. Deze week op 19 van 17 gekomen. Vincent, dit is Dat Ben Jij.

De Unity NL Top 25 wordt samengesteld aan de hand van regionale downloads en streams, airplay op Unity NL en stemmen via unitynl.nl. Nummer 18.

0: Yves Berensen hier bij Unity NL. Vorige week op nummer 16 in de 12e week gaat hij achteruit in de Unity NL top 25. Hij levert 2 plaatsen in, maar ik denk dat het hem vrij weinig kan schelen. Want hij staat nog een keertje in onze hitlijst. En daarmee gaat hij stijgen met de plaat Verlangen. Dat is in de eerste uitzending van De Beste Zangers te zien geweest. Toen mocht hij die plaat van Clouseau doen. Nou, dat is eigenlijk stiekem al wel een succes te noemen. Want daarmee kwam hij een tijdje geleden binnen bij ons in de lijst. Yves Berensen in zijn 3e week gaat hij omhoog. Maar waar die staat, dat hoor je straks. In ieder geval was hij nu een zakker met Misschien is het tijd. Zometeen tellen we door op nummer 11 of op nummer 17 van 11 gekomen in de 10e week. Monique Smit, Niet naar huis komt eraan. Maar eerst nieuwe muziek waarvan wij denken dat het zomaar eens een keertje de top 25 in kan komen.
1: De Unity NL tip voor de top 25.
0: Het is de nieuwste single van Gerard Joling. Gaat over geld. Het is Credit.

De Unity NL Top 25 wordt samengesteld aan de hand van regionale downloads en streams, airplay op Unity NL en stemmen via unitynl.nl. Nummer 17.

Voorlopig niet naar huis. Monique Smit zingt ze wel heel vrolijk, maar de plaat die is toch echt wel op de retour in de top 25 van Unity NL. In de 10e week van 11 naar nummer 17. Dat betekent maar liefst 6 plaatsen ingeleverd. En de vraag is, hoe lang staat ze er nog en sturen we er dan toch echt naar huis? Dan toch wel een van de samenwerkingspartners van Monique Smit, alhoewel die nu net een nieuwe single heeft uitgebracht. En die is niet met Wesley Klein, want daar heb ik het over. Maar Wesley Klein heeft wel de handen ineengeslagen met Team Rush Hour en met Brace. Die hebben de single uitgebracht Dans Voor Mij. Die staat inmiddels 8 weken in de lijst en die gaat ook 1 plaatsje terug. Dus minder hard dan wat Monique Smit ging. En Wesley Klein, ik ben benieuwd of die er nog bij is tijdens het Leidens Ontzet Festival. Bij Lugdunum wordt er een feest gegeven op 2 en 3 oktober. En een van die data staat Team Rush Hour daar. En Wesley Klein, ja, die heeft een single met ze. Gaan ze hem optreden? Ja of nee? Ik ben benieuwd. Wie weet, we gaan het volgend weekend meemaken. Je hoort in ieder geval nu op 16 samen.

Samuel Welte en Russo Boom hoorde je hier bij Unity NL. Het is een stijger in de Unity NL top 25 van deze week. Drie weken geleden kwamen ze nieuw binnen en inmiddels doorgestegen in die derde week van 18 naar nummer 15. Daarvoor ook nog Team Rush Hour en Wesley Klein en Dans voor mij is een zakker in de achtste week van 15 naar 16. En daarvoor hoorde je nog Monique Smit die vooral onderuit ging met haar Niet naar huis in de tiende week van 11 naar 17. En ik zei het al, ze heeft een nieuwe samenwerkingspartner gevonden waarbij ze het voorheen vaak deed met Wesley Klein, heeft ze nu een plaat uitgebracht samen met Kido van de Graaf samen. Beter af alleen heet hij. Was een paar weken geleden ook de single track hier. En vorige week kwam die binnen in de Unity NL top 25 op nummer 19. En nu gaat hij 5 plaatsen omhoog. Beter af alleen deze week de nummer 14.

Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel is een zakker in de Unity NL top 25. Vorige week nog op 9 en nu de top 10 uit. In de vijfde week gaat hij naar nummer 13. Een overzicht van de platen die je gehoord hebt in dit uur in de Unity NL top 25. We begonnen op nummer 25 met de eerste nieuwe binnenkomer. Pas Broemelhuis en Wondervrouw was de eerste nieuwe en de hekkensluiter voor deze week. Rutger van Barneveld, Zomerstrand Zee 2.0 in zijn vierde week van 20 naar nummer 24. Een zakker dus. Twee plaatsen omhoog voor Samantha Steenwijk en één blik is genoeg. Kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25. En deze week stijgt hij door naar nummer 23. De eerste track die is blijven staan op nummer 22 in de vierde week. Henk Dissel en Chance. En Hard to Get van Damien van Os. Die heeft de titel hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Die kwam namelijk binnen op nummer 21. Raymond Hermans, die zakte Ons pakken ze niet. Of die steeg, sorry, in de tweede week van 23 naar nummer 20. En een zakker voor Vincent van 17 naar 19. In de negende week hoorde je Dat ben jij op nummer 19 dus. Misschien is het tijd. Yves Berendsen, ook een zakker in de twaalfde week van 16 naar 18. En zes plaatsen terug Monique Smit met Niet naar huis in haar tiende week Unity NL top 25. Een plaatsje onderuit voor Team Rush Hour en Wesley Klein. Dans voor mij in de achtste week van 15 naar 16. En Samuel Welten samen met Russo, die gingen juist weer drie plaatsen omhoog in de derde week. Je hoorde boom hier. En ook Beter af alleen van Monique Smit en Kiede van der Graaf. Die kwamen we tegen op nummer 14. Dat is best wel een flinke stijger. Vijf plaatsen omhoog in de tweede week. En net als zakker en uit de top 10 verdwenen Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Zometeen dan gaat de Unity NL top 25 door met de top 12... waarbij we in het volgende uur gaan starten met Dave Dekker. Papa's Geld is een oud singletrack en vorige week stond hij nog op nummer 13... oftewel één plaats omhoog. In het volgende uur ga je hem horen. Eerst heb ik nog twee tips voor je voor de Unity NL top 25. Jeffrey Leunenberg hier. Dit is Ik slaap al op de bank.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel

0: is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Zaterdagmiddag, 3 uur geweest. Je luistert naar Unity NL. En Dave Dekker was dat met Papa's Geld. En Dave Dekker is een stijger in de Unity NL top 25 voor deze week. Het is zaterdag 26 september, even na 3 uur. We zijn begonnen om 2 uur met het aftellen van die top 25. Ja, met Papa's Geld dus als eerste van dit uur. Verder, vorige uur heb je wel wat platen gemist natuurlijk. Hè. De nummers 25 tot en met 13, waarvan 2 nieuw binnen waren. En de hoogste nieuwe binnenkomer voor Damien van Os was Hard to Get, kwam nieuw binnen op nummer 21. Nu gaan we aftellen nog tot 4 uur met de populairste platen van dit moment. De bekendmaking natuurlijk ook nog van de Unity NL single track. En kijken hoe die top 3 veranderd is. Vorige week op 3 Sven Versteeg en Senna met Vuurwerk. Op 2 vonden we toen Django Wagner en Bachata Bailando. En op nummer 1 was het Joey Nicolai met zijn, ja, toch wel zomerhit mogen we het noemen, Tinto de Verano. Staat Joey Nicolai nog steeds op 1 of hebben we een nieuwe nummer 1? Binnen nu en een uur kom je erachter in deze editie van de Unity NL top 25. Zonder Elmar, ik ben Rudo en we tellen door. Want de lijst heeft hij gewoon netjes achtergelaten hier met nummer 11. En dat is een zakker in de 13e week. Jeffrey Hees zakt met Loco van 11 of van 6 naar nummer 11. Yeah.

Yves Berensen was dat en Verlangen hier bij Unity NL. In de derde week gaat hij 2 plaatsen omhoog en komt hij de top 10 in. Vorige week stond hij namelijk nog op nummer 12. Het was de 2e keer dat we Yves Berensen tegenkwamen hier in de Unity NL top 25. De eerste keer hoorde je hem namelijk al op nummer 18. Misschien is de tijd zakt in deze week 2 plaatsen in zijn 12e week. Ik moet altijd een beetje de cijfertjes even een beetje adequaat houden en bijhouden. Dat je wel een beetje weet hoe het allemaal verschuift en doet. In ieder geval dus een zakker voor deze Yves Berensen. En ook nog eens een keer een stijger. Dan gaan we nu naar een van de populairste zomerplaten van dit jaar. Qua Nederlandstalig zeker. Ik heb het over Justin de Wild. Inmiddels 28 weken in de lijst. Voordat ik Cheerio aan je ga laten horen, gaan we nog een klein stukje horen van de nieuwe plaat van hem. Hij heeft namelijk een nieuwe single uitgebracht samen met Donnie. En die heet Party Tent.

Party Tent, dat was Just in the Wild. Klein stukje ervan in ieder geval met Donnie. Nieuwe single, die gaat vast ook nog wel in de Unity NL Top 25 komen. Daar maak ik me niet zo heel veel zorgen over. In ieder geval, of die nog een keer een hit gaat maken die zijn nummer 1 hit gaat overtreffen. Ja, dat is de vraag. Is altijd moeilijk, hè. Om een nummer 1 hit te krijgen is natuurlijk al lastig. Maar om dan je succes te evenaren, misschien nog wel lastiger. Weinig artiesten die dat gelukt is. Cheerio in ieder geval in de 28ste week. Ex-nummer 1 hit van 8 naar nummer 9. Just in the Wild.

Tino Martin en Billy Dance, ik hoor niks geks. En dat is deze week een stijger. In de vierde week gaan ze 2 plaatsen omhoog. Vorige week op 10 en deze week op nummer 8. En Billy Dance die hoort zeker wel wat geks. Namelijk de echo van zijn baby. Want deze week maakte hij bekend dat hij vader gaat worden. De volgende track hier in de Unity NL Top 25 is een track die blijft staan in de 6e week. Ik heb het over de 3A's en Je zit in mijn hoofd. Ze maakten trouwens bekend dat ze in de AFAS gaan spelen. Mocht je fan zijn van de 3A's, groot fan, dan weet je dat natuurlijk al lang. Maar ze vieren 20 jaar 3A's en dat doen ze volgend jaar in 2027. Is in de AFAS live op 9 oktober. Inmiddels draait

De drie A's, Je Zit In Mijn Hoofd, blijft staan deze week op nummer 7 in de zesde week met Je Zit In Mijn Hoofd. Zometeen gaan we hem aan je bekendmaken, de singletrack voor deze week. Wat wordt de belangrijkste plaat? Ga je zometeen horen. Eerst de man die een hele grote nummer 1 in te pakken had. Een van die twee zomerhits van dit jaar, hè? Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, in de 17e week zakt hij 1 plaatsje. Hij zakt deze week naar nummer 6.

0: Rutger van Barneveld, ja, we hebben het over de zomerhits. Eigenlijk zijn het er natuurlijk drie. Tinto, De Verano, Cheerio en deze. Je hoort de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld in de 17e week. Waarbij we moeten zeggen dat Cheerio natuurlijk al langer volhoudt. Want die staat al meer dan een half jaar in de Unity NL Top 25. Ja, en Joey Nicolai met zijn Tinto, De Verano, die stond dan vorige week nog op nummer 1. Maar ja, is dat nog steeds zo of niet? We gaan erachter komen in dit uur van de Unity NL Top 25. Waar we zometeen gaan verder tellen. En we tellen zo meteen verder met Fisherman's Friends van Donnie en Robert van Hemert op nummer 5. Dat is een zakker in de 7e week. Maar eerst nieuwe muziek. Het is namelijk tijd om de nieuwe singletrack aan je bekend te maken. Die is deze week voor Sander Kwarten met Kiezen of Delen.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Sander Kwarten, Kiezen of Delen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

De Unity NL Top 25 wordt samengesteld aan de hand van regionale downloads en streams, airplay op Unity NL en stemmen via unitynl.nl. Nummer 5.

Numidia en John West en Habibi op nummer 4 deze week in de Unity NL top 25. En dat is wel de hoogste stijger voor deze week. Vorige week stonden ze namelijk nog op nummer 14. En deze week in één keer doorgestegen naar die nummer 4 positie. Dat betekent nog niet de top 3 in. En de vraag is, wat is er veranderd in die top 3? Vorige week op 3, Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Op 2, Django Wagner met Bachata Bailando. En Tinto de Verano van Joey Nicolai stond op nummer 1. Alle drie de tracks hebben we nog niet gehoord. Dat betekent dat ze er alle drie nog wel in zullen staan. Maar is de volgorde veranderd? Ja of nee? Ik ga het zo meteen met je doornemen. Nou, nog een tip voor de top. Fons Veuring.

Fons Furink en Polonaise door de nacht is een tip voor de Unity NL top 25. Zou zomaar eens een keertje binnen kunnen gaan komen, want volgens ons gaat dit een hele grote hit worden. Vorige week de top 3 op nummer 3, Sven Versteeg samen met Senna en Vuurwerk. Op nummer 2, Django Wagner en Bachata Bailando. En op 1 was het Tinto de Verano. Joey Nicolai had die nummer 1 positie te pakken. Ja, deze week is er wat veranderd in die top 3. Of niet? Ja, dat is nog eventjes de vraag. Ja, dan zou het de nummer 1 moeten zijn die geswitcht is. Want de nummer 3 is hetzelfde gebleven. Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk.

Joey Nicolai, Tinto de Verano hoorde je hier bij Unity NL, de top 25, met een nieuwe nummer 1. Ja, dat mogen we toch eigenlijk wel concluderen als je net op nummer 2 Joey Nicolai hoorde en Tinto de Verano, want die stond vorige week op nummer 1, voordat wij die nummer 1 gaan draaien. Mocht er nog een verrassing zijn, vertel ik het toch nog maar even niet. De platen die je in dit uur gehoord hebt. In de vijfde week één plaatsje omhoog van 13 naar nummer 12. Dave Dekker met Papa's Geld. En Jeffrey Hazen met Loco in de 13e week ging 5 plaatsen terug van 6 naar nummer 11. 2 plaatsen omhoog in de 3e week. Yves Berendsen met Verlangen, die we eerder nog als zakker tegenkwamen op nummer 18. En nu dus Verlangen, een stijger van 12 naar nummer 10. Justin de Wild, de langstgenoteerde plaat voor deze week. 28 weken maar liefst met zijn Cheerio. Die ging 1 plaatsje terug van 8 naar nummer 9. En 2 plaatsen winst voor nieuwe muziek van Tino Martin en Willy Dans. In de 4e week hoorde je Ik Hoor Niks Gek op nummer 8. De 3 J's bleven staan met Je Zit In Mijn Hoofd op nummer 7 in de 6e week. Rutger van Barneveld met zijn Zwoele Zomernachten in de 17e week. Nog steeds op nummer 6, maar wel op de weg terug. Dan 7 weken in de lijst, Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend, die ging van 4 naar nummer 5. En de topstijger van deze week van 14 naar nummer 4 in de 3e week, Numidia en Sean West. Mooie combinatie, je hoorde Habibi. De top 3, die is veranderd. Op 3 wel blijven staan in de 11e week, Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk hoorde je. En Tinto de Verano is niet langer meer de nummer 1 van Unity NL. In de 11e week gaat Joey Nicolai van 1 naar nummer 2. En dat betekent dat we nog maar 1 plaat te gaan hebben in de lijst van vandaag. Django Wagner, in zijn 7e week is hij de nummer 1 van Unity NL. Je hoort Bachata Bailando.

0: Bij Lando hoorde je hier bij Unity NL. Het is de nummer 1 in de Unity NL top 25 van deze week. Bachata bij Lando dus. En tot zover de show voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van de Unity NL top 25. Ik heb zometeen nog een klassieker van Jochem Meijer voor je. La la la Leiden, zo richting dat Leiden's ontzet. Maar eerst Marco Passato, dit is Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwen 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. Staat daar een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen? Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL.

afriski nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Boing, boing. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest en...

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen? Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.